0: angelus na fana
1: wana monso amen
0: mama nkose bro kwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jupta na kwesu seba merenge eden god neti bonine odia den god na fa jesu maria de sonike chobe de jayo katamu
0: edo bonwa nkose